0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Ellen van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Elle van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Ellen van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden vetbikers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En in een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot is iemand overleden, maar de politie vertrouwt het niet. Dat was geen natuurlijke dood, zeggen ze. En daarom zijn ze gisteravond een grootschalig onderzoek begonnen en houden ze met alle mogelijke scenario's rekening. En dan het weer van Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast en in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En iets na zessen kwam de eerste trein met Formule 1-fans alweer aan in Zandvoort. Vandaag is dag 2 van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 12 uur is de sprintrace en vandaag is ook de kwalificatie. Morgen is de race. De NS adviseerde racefans die de sprintrace vandaag willen bijwonen gisteren al om extra vroeg op pad te gaan. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

doing anything.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is vannacht in gefietst om aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. Afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven. En de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En net als gisteren zijn de Formule 1-fans er al vroeg bij in Zandvoort. De eerste trein met raceliefhebbers kwam al om iets na 6 aan. Om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie. NS bracht gisteren 50.000 mensen naar de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Een stuk meer dan vorig jaar op de eerste dag. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolomina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst veilig uit, veilig thuis. Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En Larry the Cat, die bij de Britse premier op Downing Street 10 woont, leeft nog. Hij werd gisteren doodverklaard door een Britse nieuwssite, maar hun bron bleek gehackt, zeggen ze. Op Larry's X-account staat: de berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Larry is 19 en bij persconferenties vaak op tv te zien. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie.

of Love. Goedemorgen, die krijg je ook van mij. Slow Start editie 75. 22 augustus 2026. We tellen af naar het einde van de zomer van 2026. Alle lekkerste muziek tot

0: begin je zaterdag op de allerlekkerste manier.
1: Dit is de Slow Start op Ice Radio.
2: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.

kerst brengt Ice Radio de Ice Cold Heroes. Een ode aan de doden. Een overzicht van alle helden, alle muzikale helden die ons in het jaar zijn ontvallen. Leven nu eind augustus, maar ik kan je vertellen, het wordt al een hele lange, lange lijst helaas. En vrij vroeg dit jaar, februari, overleed de zanger van Three Doors Down. Goede reden om van hem nog eens een keer iets te draaien. Niet de geëikte hit, maar wel deze hele lekkere Away From The Sun. Nou, dat zijn wij ook aan het doen, hè. Ik weet niet of je naar buiten gekeken hebt, maar dat neerslagtekort waar ik het laatst over had, dat zijn we aardig aan het inlopen. Straks kijken we rond het half uur eventjes naar het weer. Onderweg Kasabian, de icebreaker van deze week. Nothing Better Than This. Dit zijn de Eurythmics op ice. And When Tomorrow Comes.

zo'n plaat waarbij het gas net even iets harder intrapt dan normaal. Kasabian, Nothing Better Than This. Gauw door. Op weg naar het weer op het half uur. Shawn Mendes en Stitches.

0: Lekker toch een plaat waarvan de zomer afdruipt. Je hoorde de Zombies bij Ice Radio en Time of the Season. Even kijken naar het weer. Het is natuurlijk wel even omgeslagen. Ik kan me nog herinneren dat ik van de vorige week zei van ja, toch wel heel erg warm. Nou, dat is er wel af zoals je gemerkt hebt. Maar goed, voor dit weekend, zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus is het echt niet zo heel erg gek. Geregeld zon vandaag zaterdag, maar ook enkele wolken, 19 graden. Niet zoveel regen wordt voorspeld. In tegenstelling tot gisteren toen er toch ruim 5 mm gevallen is. Morgen, zondag 23 augustus, ook geregeld zon, enkele wolken, ook 19 graden. En ja, nog minder iets kans op, nog minder kans op regen. En als ik dan kijk na het weekend een beetje doorkijken. Ja, ik vind het bijzonder. Het weer krijgt elke dag een cijfer tussen de 7, de 8, de 9 en zelfs een 10 op maandag en dinsdag. Maar volgens mij is toch echt die warme zomer wel een beetje voorbij. In ieder geval maandag 20 graden, dinsdag 22 graden, woensdag 23 graden.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Dit is Madonna. Radio. Een beetje eer aan William Orbit. Vorige week overleden. En natuurlijk heeft hij dit album geproduceerd. En dit is dan toch stiekem wel de lekkerste daarvan. Madonna, Ray of Light.

gemist, deze single destijds in 1983. Maar toch wel heel erg lekker. Van het album Speaking in Tongues, This Must Be The Place. Een liedje van de Talking Heads wat volgens mij ook echt afwijkt van alles wat ze normaal maakten. Maar wel toch gewoon heel erg fijn. Het blijft ook echt wel lekker in je hoofd hangen, deze. Dit is, ja, ik blijf toch even in bij de jaren 80. The Police, straks King of Pain. Dit is The Beautiful South. And A Little Time. A little

thema van vandaag is denk ik liedjes die overal ter wereld hit waren. Behalve hier in Nederland. God voor die van The Talking Heads net, This Must Be The Place. Maar ook zeker voor deze, The Police van het weergaloze album Synchronicity uit 1983. Was dit King of Pain. Er komen natuurlijk echt wel meer gave singles van dat album af. Onder andere natuurlijk Every Breath You Take, wat dan wel weer in Nederland een hele grote hit was. We gaan op naar 10 uur. Straks tijd voor Onze Man in Hongkong.

zijn vaste luisteraars van de Slow Start. Die ik heel erg blij maak met af en toe gitaarplaten op zijn tijd. En ik hou er zelf ook wel van. Maar goed, ja, soms die zaterdagochtend een beetje wakker worden is toch ook wel lekker. Maar goed, dat kan hier prima tot 12 uur. Straks onze man in Hongkong. Max Jols tussen 10 en 11. En tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Het weekend is echt begonnen, mensen. Ik laat je achter met Chris Farlow en zijn cover van een Stones klassieker. Maar dit werd dan weer de hit. Volgt u het nog? Tot volgende week. Dit is Out of Time op Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En met de trein komen duizenden Formule 1-fans in Zandvoort aan voor de tweede dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten komt vanuit Amsterdam de Max Express aan. Tussen 7 en 9 uur bracht de NS al 17.000 racefans naar Zandvoort. Straks om 12 uur is de sprintrace en om 4 uur de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

Morning, Joostan, zoals hier nog gezegd, fijn hier geschakeld bent. Mark Scholz, uurtje 2 van het drielak hier op de zaterdagochtend. IJs Radio, luister naar. Dankjewel Ton voor het aftrappen van deze zaterdagochtend. I Can Dance Genesis. En de volgende trek is in de handen van de Pet Shop Boys. Het is hard.

En deze track is ook leuk. Ik weet niet, een hele grote hit. Heart and Soul. Wederom een track met Heart. Nou ja, goed, ik heb afgelopen week weer de pubquiz gedaan. Hier bij mij in het dorp in Hongkong. En het thema van de muziek was dit keer Heart. Dus ik had de Pet Shop Boys en ik had deze track ook. Nou goed, dat wisten mensen wel. Maar de volgende wist helemaal niemand. En ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk best een leuke track. Ik had hem al jaren niet meer gehoord. Dit is Don Johnson met Heartbeat.

En dan 2 weken geleden overleed die Tony Scott. We kregen al een bericht dat de familie het opgegeven had. Er werd geen behandeling meer gedaan. Hij was al heel tijd ziek. NS had hij. Hij was doof. Hij was blind. Verschrikkelijk, echt. Dat hij het nog zo lang volgehouden heeft. 54 is hij geworden. Slechts Tony Scott leuke dingen gedaan. Deze vind ik de allerleukste. Get Into It.

Zeg dit. Single Bad Fox hier op Huis Radio. Ik weet eigenlijk niet wat ze nog meer gedaan hebben. Zou ik eens moeten opzoeken. Het leuke nieuws kwam ook dat Faith No More weer bij elkaar is gekomen. Ze gaan weer optreden. Er zijn een viertal optredens gepland in Australië en Nieuw-Zeeland. Ik baal daar eigenlijk van, want het is in februari. En ik ben normaal altijd in december er. Of ik nou nog een keer daarheen ga, weet ik niet. Alleen daarvoor, ik zou het misschien toch wel willen. Want ik heb ze nog nooit gezien volgens mij, Faith No More. Ik ben een groot fan ervan. Ik moet wel zeggen, de eerste albums toen nog Chuck Mosley de zanger was, die zijn niet zo. Introduce Yourself en We Care A Lot, die twee albums. Maar toen Mike Patton de vocals overnam, tje, wat een verandering was dat. The Real Thing, supergoed. Angel Dust, denk wel het beste album. En laatst heb ik King for a Day, Fool for a Lifetime zitten luisteren. En daar zat een track op. Het is snoeihard. Het is geniale gekte van Mike Patton. Die stem gaat alle kanten op in The Gentle Art of Making Enemies.

Dit was de Lomme G-Funk van Dr. Dre. Keep their heads ringing. Super relaxed altijd. Maar goed, er zijn veel mensen overleden. Tony Scott overleden, Johnny Kaagman. Ik ga geen Earth and Fire doen. We hadden ook nog William Orbit. Daar heb ik bij Haarlem 105 aandacht aan besteed. Wie er ook is overleden, en daar zal helemaal niemand bij stilstaan, is Javier Martín del Campo van La Revolución de Emiliano Zapata. En daarvoor ga ik draaien Nasty Sex.

Lucinda Williams, Car Wheels on a Gravel Road. En ik vind haar stem zo relaxed in deze track. Het is allemaal een beetje aan de rauwe kant. Zeer gaaf. Dan even kijken, hoeveel heb ik tijd? Oh, ik heb nog heel veel tijd. Ik ga nou gauw deze doen. Carmel, want het lekkere hem het oortje. More, more, more.

weten de 360's, 360, apostrof S. Ga ze opzoeken, zeer gaaf. Dat is hier op Ice Radio natuurlijk altijd wat je krijgt. Onbekende dingen, maar soms ook gewoon bekende dingen zoals dit.

zit er alweer op. Ik ga het zoekje overdragen naar Harlem. 1-0-23 is het klaar. In de bovenkamer daar in Schalkwijk. DJ Reds voor de Reds Radio Show. En volgens mij had ik vorige week beloofd dat ik zou gaan draaien Shake Your Money Maker van Elmore James. Want dat kwam omdat ik dat album even noemde van The Black Crowes. Waarvan ik draaide Jealous Again. En nou goed, belofte maakt schuld.

0: until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een botsing tussen een politieauto en een personenauto vannacht in Engeland zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel precies is nog onduidelijk en ook is niet bekend of er agenten onder de slachtoffers zijn. Het gebeurde op een snelweg bij Middlesbrough in het noorden van Engeland. De weg is in beide richtingen dicht. Lucky, de onbekende man in een Amsterdams verpleeghuis, is niet de vermiste Canadees Kenny. Dat blijkt uit onderzoek. De politie kreeg ruim 500 tips midden nadat er een foto van Lucky online was gezet. Uit de tips blijven nu nog 9 namen over die de politie serieus gaat onderzoeken. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. En er is ophef over de nieuwe videoclip van Memphis Depay bij de fans van Corinthians, de Braziliaanse club waar hij voetbalt. Fans zijn boos dat in de clip het historische clubgebouw van Corinthians in vlammen opgaat en wil daartegen protesteren. Op X schrijft Memphis dat het om kunst gaat en dat hij hoe dan ook tegen geweld is. En aan het weer van Weer Online. Eerst nog buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. DJ Rats.

ja, ja, ja. Ik hoorde Tonette, fantastisch fijne songs. Ik hoorde Mark net ook weer zijn fantastische fijne songs. En ik hoorde Mark zeggen, er bestaan eigenlijk geen guilty pleasures. Ik dacht, ja, hey, dan moet je bij Rats wezen. Ik vind dit gewoon een ontzettend goed nummer, hè. Uit 19... Ik denk 80, 81 of 82. Want ik was nog wel heel jong dat ik dit voor het eerst zag en hoorde. Vanessa. Hey, en als je heel jong bent, Vanessa was een soort seksbom. uit Nederland. Getrouwd met, hoe heette die ook alweer? Van Breukhoven, van de Free Record Shop. Ze woonde ook in Aardehout, in een mooie villa. Ik heb geen idee waar ze nu woont. Maar Vanessa, ja. En dit was wel een hit hoor, toen. Ja, echt waar. Voor mij echt nummer 1 of zo. En weet je wat mooi is? Ik heb net heel stiekem een klein stukje gekeken. Ik kan me de clip nog herinneren hiervan. Dat is een sportschoolclip. Dan is Vanessa met haar blonde haartjes en haar strakke broekje en haar topje is in een sportschool in de jaren 80. Dat zijn mooie beelden, man. Jeetje, Mina. Hey, ja, echt waar. Van die brede kerels met mooie snorren en Gold Gym shirtjes. Ja, fantastisch. Maar wel een goed nummer, hè. En toen ik die clip bekeek, keek ik heel even door naar de comments. Dat waren niet zo gek veel. Maar toen zag ik iemand dat het in Patrick Cowley, die in San Francisco in de gay scene, ja, die heeft dan fantastische nummers gemaakt met Divine. Die draaide dit nummer. Dat wist ik nooit eigenlijk. Dat het best wel een hit was daar. Ook. Nou, mooi man. Hey vrienden, ik ben ook wel eens in de sportschool. En dat ziet er eigenlijk nog wel een soort van hetzelfde uit. Alleen dan anno nu. En telefoons. Ik was me laatst aan het verbazen dat ik om me heen keek. En dan zag iedereen op zijn telefoon zitten na een opdracht. Of na een opdracht. Na een set met raps, zeg maar. Grappig. Vrienden, good morning. Dit is DJ Rats op Ice Radio. Nogmaals bedankt Ton. Nogmaals bedankt Mark. En dit is een uurtje Rats. In een hele andere setting, hè? Jeetje, Mina. Goedemorgen ook, Heerdis, of goedendag, Heerdis luisteraars. Die kunnen dit altijd al ietsje eerder horen. Hi. Het is heel ander weer. Maar goed genoeg erover zeggen. Ga ik nou over het weer praten. Ga eens even een mooie plaat draaien, Rats. Dit is te gek, hé. Die moet je horen. Ga beginnen, hoor. Ja, ta-ka-ta-ka-ta-ka-ta. Dat fantastische Primal Scream, hè. Wat hebben die toch geweldige songs gemaakt. En dit kwam er op een gegeven moment ook aan. Dat kan ik me nog herinneren. In de jaren 90 deze. Met Get Your Rocks en deze, Jailbird. Dit is lekker om op te swingen, jongen. Dijk wel eens in het patenaat. Ik doe het nu nog wel eens. Vrienden, good morning. Dit is DJ Rats op Ice Radio. Ja, man.

Cream. Althans, ze bestaan volgens mij nog steeds hoor. Ja. En deze band bestaat niet meer. Frontman Edwin Collins had later die ongelooflijke hit met I Never Met a Girl Like You Before. Maar hij zat in een band. Deze. Orange Juice. Een mooie, ja, wat zal dat zijn? Er zat eigenlijk van alles in. Een soort disco touch. Maar meer jangle pop. Van alles. Het kwam vanuit de punk. En dat bracht een hele mooie combinatie. Ik heb deze band niet vaak gedraaid. Orange Juice. Dit is Rip It Up.

0: just wait.
1: Ik heb een mooie LP van Louisiana, van Randy Newman. Ik vind hem zo fijn. Hij heeft zo'n mooie stem, hè? En hij vertelt zo mooi. Randy Newman, Louisiana 1927. Dat is de volledige titel. Hij heeft ook heel veel gedaan voor Pixar en Disney. Filmscores. Ik ben op een gegeven moment dat ik met die boys dan Cars zat te kijken. En ik van allemaal nummers van Randy Newman. Te gek. Dat doet hij ook echt. Dat doet hij hartstikke tof. Legend. Over legends gesproken. Wacht even mijn telefoon op stil zetten. Sorry. Over legends gesproken zeg ik even opnieuw. De ZZ Top. Ik hoorde dat van de week. Frank Beard is overleden. Gek genoeg was dat de enige man zonder baard. De drummer, ja. En Dusty Hill, die was al overleden. Hè? Dus dan hebben we alleen Billy Gibbons, de gitarist, nog over. Ja, jeetje. Ze toerden nog wel, weet je dat? ZZ Top, want Dusty zat er al volgens mij al niet meer bij. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. In ieder geval is hij hier nog op deze fantastische track. Begint hij ook gewoon, die Frank Beard. Dit is Give Me All Your Love in. Je kent hem. Wauw. ZZ Top.

wat een goed nummer toch, hè. Around the World in a Day. Die prachtige hoes, dat prachtige album. Oh, wat mooi zeg. Prince Raspberry Beret. Ik weet nog waar ik dit nummer voor het eerst hoorde. Ja, echt waar. Hey, een mooi verhaal over Prince. Ik wil heel even zeggen, en ik zit net te spieken. Ik heb een hele dierbare radioluisteraar die regelmatig inschakelt. Een radiovriend. Een vriend ook. Ik ben wel eens met hem naar concerten ook geweest. En Edgar Kruijzen, schrijver van het boek Prince, The Dutch Experience. Ik heb hem hier, kijk even, ja, nog steeds in de kast staan. Daar komt een nieuwe exemplaar van. Een reissue. Met nog meer mooie verhalen. Het zijn alle momenten van Prince in Nederland, weet je wel. Vanaf de eerste keer Paradiso, volgens mij, tot de laatste keer dat ik hem zag, Ziggo Dome. En alles wat daar moois is gebeurd. Al die afters, die legendarische momenten. Allemaal opgetekend en in het theater verleden jaar gebracht door Edgar. Heel gaaf. En hij doet dat nog een keer. Ik wil even één keer benoemd hebben als ik Prince zo draai. Ik zit net te kijken op de site. Het is dus het Tobacco Theater. Tobacco.nl. En als je dan gaat naar 25 oktober, dat is hem. En ik zie, vorig jaar was dat heel dik uitverkocht. Als ik nou klik op kaartjes kopen, dan kan ik dat gewoon nog doen, volgens mij. Ja, dus dat is nu nog niet uitverkocht. Maar dat gaat wel gebeuren, hoor. Ja. Dus check that out. Als je een groot Prince fan bent, is dat op 25 oktober. En nou kan ik een brugje maken waar ik 5 seconden geleden nog niet aan had gedacht. Het Tobacco Theater. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan er die zondag niet bij zijn. Omdat ik eerder dat weekend, en voor de rest heb ik dan echt de kids. Want ik moet dan al even een soort van vrij nemen. Maar ik ga nu wel proberen een gaatje te maken. Want ik wil het eigenlijk wel zien van Edgar daar, man. Jeetje mina, gaaf. Maar goed, van het Tobacco Theater naar een Haarlems punkbandje. De Tabasco's. Ja. Waar ik dus in zit. Hey, mag ik daar een kleine vooraankondiging voor doen? 23 oktober, dat is dan een vrijdag. Ja, daar spelen wij weer een keer. Met onze vrienden, onze ongelooflijke vrienden van Selfish. Er zit een dubbeling in. Want Lex bij ons, met Tabasco, speelt ook bij Selfish. Vrienden, punkrock vrienden en echte vrienden ook nog eens. Wij gaan het podium gezamenlijk delen in Haarlem. Dat is een nieuw podium, de Volharding. Schijnt behoorlijk punky te zijn in Haarlem. Nog niet zo ver bij het centrum vandaan. Maar het is niet het patronaat, maar de Volharding. 23 oktober, komen we al een keer terug. Maar ik denk, als je die Tabasco's een keer wil zien, of je komt hier uit Haarlem, ja, dan kan je hem alvast in je agenda marken. Ik heb hem ook staan. Zin in. Tof. Vrienden, on with the show. Dit is de Rats Radio Show. Op zaterdagochtend, onze zaterdagochtend, begint om 9 uur altijd met Ton. Daarna om 10 uur Mark vanuit Hongkong en ik hier vanuit Haarlem Rats. Fijn dat je erbij bent. Dit is een mooie van Little Steven, Bitterfruit. Little Steven, de ongelofelijke gitarist van de Bruce Springsteen E Street Band. Eigenlijk is hij na Bruce Springsteen eigenlijk wel bekendste member, volgens mij. Altijd in die mooie gewaden. Hij ziet er een beetje uit als een soort Pirate of the Caribbean meets Keith Richards. Maar ook nog een heel andere kant, want hij is ook nog wel bekend van The Sopranos. Daar is Silvio Dante, heet hij daar volgens mij. Die rechterhand van Tony Soprano. Ja man, dat is een prachtige rol van hem dan. Dit is Little Steven, Bitter Fruit. Heerlijke track is dat, man. Ach.

0: lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend op Ice Radio.
1: Ja, ik hoop dat je dat met me eens bent, man. De lekkerste zaterdagochtend. De lekkerste start van de zaterdagochtend, ja. Oh, dit is ook classic. Ik heb veel classics nu, zegt. Wauw, ja, fijn, man. Deze uit mijn begin 90's. Inner City, Big Fun. Heerlijk.

dat is een mooie tijd, man. Ik weet zeker dat een heleboel... Als je dat meegemaakt... Klinkt een beetje opa praat. Maar dat was een mooie tijd, ja, echt waar. In die Detroit house scene waren het een toffe dingen. En ik was meer in de alternative toen wel, hoor. Ik ging wel eens naar een danceavond. In Haarlem had je dan de Stalker en de Dweezels. En in Amsterdam de Roxy en dat soort tenten. Dit was wel iets bekender dan... Dit was niet obscuur, maar wel goed, weet je wel. Nog steeds, als ik dingen hoor als Ass Express en Inner City... dan denk ik daaraan terug. Dat was tof. Ja, mooi. Nou goed, hey, Big Fun. Wat hadden ze nou nog? Ja, ze hadden een heleboel goede songs. En het valt dan op, hè, als je dat nu luistert... dan is het gewoon nog steeds goed. Hoeveel jaar geleden, weet je wel. Ongelooflijk. Ik heb een heleboel dingen die heel goed blijven eigenlijk in deze show. Hè. En eigenlijk is dat altijd wel zo bij Ton, mij en Rats. En daarna ook nog hoor, maar ik centreer me al even tot de ochtend altijd. André Dormont hierna ook natuurlijk fantastische tracks, natuurlijk. Dit is een mooie, ja man. Oh, wat is hij toch ongelooflijk. En hij was nog niet zo lang geleden in Amsterdam. Het waren verschrikkelijk dure kaartjes. Hij is hoog op leeftijd, diep in de 80. En ja, dit is een mooie... In het solowerk van hem natuurlijk. Mooie documentaire is er van hem onlangs ook geweest. Zeer de moeite waard. Ik heb het over een van de allergrootste. Gewoon in het rijtje van Paul McCartney. Noem het allemaal op. Paul Simon. Dit is een mooie. Late in the evening. Fijn. Mooie herinnering aan. Ja.

sorry. Ik gaf hem een klein scratchje mee, hè. Dat kan ik doen hier. Late in the evening, geweldig. Wat heerlijk. Mooi man. Paul Simon. Vrienden, dit is de Rats Radio Show. op Ice Radio. Sorry, ik heb even een binnenpretje om iets wat ik nu vanuit mijn ooghoek zie. Maar dat is een appje. Daar zou ik je niet mee vermoeien. Nee, het mag ik geen eens zeggen dit trouwens. Hè, want anders sluit ik je buiten. Weet je wel. En je bent altijd zo dicht bij me. Ja. Ik heb... Mark heeft me, als ik wel eens zeg, hoor je dat? Dan heeft Mark wel eens gezegd, dat hoort niemand, joh. Mijn microfoon die pakt alleen dit op. En als ik al 40 centimeter naar achter ga, dan hoor je dat al geen eens meer. Maar er wordt onwijs naast mijn kamer gepraat momenteel. Dat leidt wel af, maar volgens mij hoor jij het niet. ja. Hier, mooie track, deze. Midnight Oil. Bats are burning. Yeah.

Bats Are Burning van Midnight Oil. En die zanger Peter Garrett is volgens mij nog steeds... Ja, hij zal inmiddels wel behoorlijk op leeftijd zijn. Of hij nu nog zo is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in Australië was hij een groot politicus zelfs. En dat wisten wij ook al met Midnight Oil. Toen hij... ik denk dat hij wel een goede politicus is met het hart op de juiste plek. Want hij schreef met Midnight Oil deze track over... De Aboriginals, de originele bewoners van Australië natuurlijk, die ja eigenlijk soort van verdreven zijn met die mooie zin. It belongs to them, we gotta give it back. The bats are burning. Dat is mooi, man. Vrienden, ik heb denk ik nog wel tijd voor een nummertje. Ja, ik heb in ieder geval tijd voor een nummer inderdaad. En oh, een van de allergrootste van ze. Wat een ongelofelijke track. Hij klokt precies, zie ik, op 3 minuten 50. Dat vind ik ook wel mooi. Dit is van ABBA, Dancing Queen. Wauw.

er bestaat, ik heb het wel eens gezegd, kan ik me nog herinneren. Er bestaat een geweldig, geweldig filmpje op YouTube. Volgens mij als je intikt Dancing Queen, ABBA en een bass. Dat de originele bassist, ja, dus niet een van de vier ABBA-leden die wij kennen, die zit het dan in te spelen. En het is een soort, ja, dat lijkt op een fietsenmaker eigenlijk, die man. Met een soort schort. Het is zo. En dat is de originele bassist die ook echt die baslijntjes maakte. Oh my goodness, dat is een legendarisch stukje. Op YouTube, ja. Vrienden, het is echt de hoogste tijd om mijn laatste nummer voor je te draaien. Man, oh, ik heb hier zin in. Ik weet het nu al. Veel classics. Weinig nieuw werk. Hey, en als je een keer zoiets hebt van, hey Raz, dit is een mooie nieuwe track. Of een mooie, ja, weet je. Drop me a line, djraz@iceradio.nl. Dit is het dit is niet het origineel. Ik draai me even om. Ik dacht dat Sam wat tegen me zei. Dit is Don't Leave Me This Way. We hebben natuurlijk de prachtige versie van Harold Melvin en de Blue Notes. En die schitterende van Thelma Houston. Maar ik ben altijd een sucker voor deze. De high energy van de Communards. Don't Leave Me This Way met Sarah Jane. Zo heet de zangeres ervan. Ja, man. Oh, zo lekker dit. Don't leave me this way. Please don't, man. Oh, no, no, no, no. Hey, vrienden. Heb een fijn weekend. Ja, ik zit een beetje mee te zingen. Sorry. Heb een fijn weekend. Blijf dicht bij jezelf. Ik ben de volgende week weer. Hele dikke knuffel voor jou, man. Take care. Bye-bye.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een ernstig verkeersongeluk met meerdere doden op een snelweg in het noorden van Engeland vannacht. Er waren 3 auto's bij betrokken, waaronder een politieauto. Om hoeveel doden het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen. Er werden 14 ambulances opgeroepen. De weg is beide kanten op nog steeds dicht. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de inwoners moeten een veilig heen komen zoeken. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. Na de zonsverduistering van 1,5 week geleden is vrijdag in ons land een maansverduistering te zien. Daarbij staat de maan bijna helemaal in de schaduw van de aarde. Om het te kunnen zien moet je vroeg opstaan. Even na 6 uur 's ochtends heeft de eclipse maximum. Daarna zakt de maan onder de horizon. En op het circuit van Zandvoort begint rond deze tijd de sprintrace. De tribunes stromen vol en de maximaal 105.000 toeschouwers zien Max Verstappen als 6e starten en George Russell vanaf pole. Vanmiddag om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Nederlandse Formule 1 race morgen. En aan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden en meer zon bij een graad of 19. En tot over het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music.

Lekker, hè? ILO, we staan op het begin van deze nieuwe aflevering van The Music Garden en Twilight hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie en ik heet je van harte welkom in deze nieuwe aflevering. Het volgende liedje is van Harry Chapin. WOLD, The Morning DJ. Hello.

Het is wel gebaseerd op een waargebeurd verhaal hoor, over hemzelf. Hij werkte bij verschillende radiostations in Amerika. En hij trok steeds verder van huis en belt zijn vrouw en probeert eruit te leggen wat hij nu is aan het doen is. En dan ging hij van de AM naar de FM. En AM is eigenlijk veel sterker in Amerika, want dan heb je een groter bereik. Dus als je bij een AM-zender zit, verdien je veel meer centjes. Afijn, een heel lul verhaal om op te noemen. Maar wat een goede plaats, zeg. Harry Chapman hier op Ice Radio, WOMD. I am the morning DJ. Zometeen Toto at Sprocket. En dit is Maroon 5.

En zo heette die Azizam, Ed Sheeran. Daarvoor nog Toto met Sprockers hier op Ice Radio. Geen playlist, maar was hij. En Walk on the Ocean. Het volgende liedje is uitgebracht na de dood van Jim Morrison. Het eerste album wat uitkwam na de dood van Jim Morrison was All the Voices. En Robbie Krieger en Ray Manzarek namen eigenlijk de meeste zang voor hun rekening. Zo ook bij dit plaatje. En wat een lekker plaatje is dit. Tightrope Ride. Dit zijn de Doors.

Van zijn eerste soloalbum Sailing to Philadelphia uit 2000, Mark Knopfler en What It Is. Goede plaat. Het hele album was eigenlijk een beetje meer gebaseerd op folk, blues en Amerikaanse rootsmuziek. Vandaar deze sound ook van Mark Knopfler. Ja. Zometeen doen we de blues van de bovenste plank. In het tweede uur ook. En het eerste en het tweede uur zit allebei in Omer en de Howlers. Ja, leuk hè? Maar eerst nog even, ja, goede platen. Zoals deze. Deze is ook leuk. Phil Collins, Two Hearts.

Lekker hè? In de blues van de bovenste plank. Oma en de Howlers, Bad in a Good Way. En heb jij een suggestie voor een goede bluesplaat? Nou, laat het mij gewoon weten. Is geen probleem. André@iceradio.nl. Je mag er ook 2 aanleveren. Dan kan ik het eerste uur en het tweede uur draaien. Ja, joh, kijk maar. Kijk maar. André@iceradio.nl dus voor een goede bluesplaat. Zometeen Earth and Fire. Maar eerst, dit zijn de Doobie Brothers en de Doctor op Ice.

Ja, ze stierf op 31 juli 2026 laatste. Op 79-jarige leeftijd na een lang ziektebed. En haar familie maakte dat bekend op 6 augustus. We hebben het over natuurlijk Journey Kaagman. Dit was een heel onbekend hitje van Earth and Fire, Wild and Exciting. Ik denk, ja, ik ga niet Weekend draaien. Ik doe deze. Dit is eigenlijk de muziek waar ze een beetje voor stonden. Hè? Earth and Fire dus hier op IJs. En Wild and Exciting. En dit is Tic-Tac-Toe. Waarom?

blijft altijd lekker, hè? Een beetje Amy Winehouse. You know I'm no good hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. We gaan op naar de vreemde eend. Ja, deze mevrouw zou er ook wel een beetje in passen, hoor, denk ik. Maar wat een prachtig plaatje. Kate Bush, Sensual World.

0: Mooi, hè? Van het gelijknamige album The Sensual World was dit The Sensual World van Kate Bush hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En dan is het nu tijd geworden voor een plaat die een klein beetje anders is dan andere plaatjes.
1: De vreemde eend.
0: Tussen stevige rock, pop en soul is er eentje die heerlijk buiten de boot valt. Hij gebruikt vrijwel alleen maar zijn eigen stem. De bas, de drums en andere geluiden die je hoort zijn door hem vocaal gemaakt. En het gekke, het werd een enorme wereldhit. Het was de eerste a cappella single die nummer 1 werd in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
1: De vreemde eend.
0: Dit is Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: with a smile on your face. Don't bring everybody down.
1: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dode die gisteren viel bij een aanval op een school in Zweden is een meisje van 17, melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud leerling. Hij was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Waarom is niet bekend. Naast de dode raakten 3 jongeren gewond. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij een zwaar auto-ongeluk in Noord-Engeland vannacht. De politie heeft het over meerdere doden en niet over gewonden. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken, waaronder een politieauto. Volgens getuigen zat die achter een auto aan. Er werden 14 ambulances opgeroepen. Op de A58 bij Oorschot is een automobilist aangehouden. Volgens Omroep Brabant had hij zijn auto op de vluchtstrook geparkeerd en lag hij te slapen. De man bleek te hebben gedronken, had cocaïne gebruikt en kon zich niks meer herinneren. Hij had ook geen rijbewijs en identiteitsbewijs bij zich en krijgt een paar bekeuringen. En in verband met grote drukte bij de Formule 1 in Zandvoort is een van de toegangspoorten gesloten. Bezoekers moeten via een andere gate naar binnen. Betekende dat niet iedereen de hele sprintrace heeft kunnen zien. De race is gewonnen door George Russell en Max Verstappen werd 6e. Om 4 uur is de kwalificatie voor de race van morgen. En aan het weer van Weer Online. Buien, maar het is ook droog vanmiddag met af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen ook buien, vooral in het noorden. En meer zon bij een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
6: Met nu.
1: The Music Garden.

Milo, You and Me hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie in het tweede gedeelte van de Music Garden. En voor het nieuws draaiden we nog Bobby McFerrin. En Don't Worry, Be Happy, ooit nog een keer gedaan door Alfred Lagarde, hè? Ja, Johnny Camaro. Een covertje gemaakt, ja. Muziek onderweg van The Weeknd, Angie Stone, Kylie Minogue, UB40, Rhythmix, Eric Clapton. En dit is Tina Turner op Ice. We don't need another hero.

Wauw, zo heette het. Kylie Minogue. En daarvoor nog UB40. The way you do the things you do. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Het volgende liedje kwam uit in 2001. En het is gebaseerd op een sample van The Backstabbers van de OJ's uit 1972. Het is gemaakt door Angie Stone. Wish I Didn't Miss You. Zo

Ja, Sting kwam een keer thuis na een feestje en had een beetje te veel gezopen. En kwam in zijn hotelkamer terecht. En toen zei hij tegen zijn vriendinnetje, zijn huidige vriendinnetje, toen de tijd van... Ja, dat lijkt wel of ik op de maan loop, joh. Zo voel ik me nu. En dat heeft hij onthouden. Daar heeft hij een liedje over geschreven. Vandaar deze plaat, Walking on the Moon van The Police. Hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks weer natuurlijk breedjes op de bak. The Beatles en dit is The Weeknd. Cry for me.

0: blijft ook altijd fantastisch, hè? Die aparte sound ook uit 1969 van de Beatles. En Come Together hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En zoals gezegd, tweemaal Omar en die Houders in de Blues van de bovenste plank. Dit is Snake Oil Doctor.

Snake Old Doctor van Omar and the Howlers en de blues van de bovenste plank hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Suggesties voor een bluesplaat, stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl, geen probleem. Muziek onderweg van Noodweer. Ja, leuk hè. 21 Pilots, Eric Clapton en dit zijn de Eurythmics. When Tomorrow Comes.

21 Pilots en Ride. Daarvoor nog Eric Clapton en Change the World hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks weer een double shot, maar eerst nog even deze. Ken je dit nog? Ja. Rotterdamse bandje Noodweer. In de disco.

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is een zaal komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja,

op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. Een DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Ja, dat is lang geleden dat ik deze op de radio heb gehoord. Het zal een reden hebben, maar ik vind hem echt leuk. Noodweer in de disco.
1: Double Shot.
0: En dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. Dankjewel Mirjam de Graaf voor het insturen van jouw Double Shot. Hij is erg leuk hoor. Ik had hem. Ik moest even nadenken. Ja, inderdaad. In de Double Shot van Mirjam zit Little Steven en Bruce Springsteen. Zometeen Little Steven met Bitter Fruit. Maar nu eerst Bruce Springsteen met Dancing in the Dark. En wat is nou die overeenkomst? Juist, Little Steven zat in de E Street Band. Bij Bruce Springsteen dus. Dat is dus die overeenkomst. Hey, veel plezier ermee.
1: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De NS heeft vandaag al een recordaantal van 55.000 mensen naar het Formule 1 weekend in Zandvoort vervoerd. Dat zijn er een paar duizend meer dan gisteren. De NS had opgeroepen vroeg met de trein te komen om op tijd voor de sprintrace te zijn. Daar hebben veel mensen zich aan gehouden, zeggen ze. Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als zesde. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was. George Russell won de sprintrace. Straks is de kwalificatie voor de echte Formule 1 race morgen. Maarten van der Weijden stelt het overhandigen van zijn cheque aan het Prinses Maxima Centrum even uit. Hij wil eerst helemaal herstellen van zijn zwemtocht langs 22 steden die hij definitief moet stoppen, omdat hij opnieuw ziek werd. Ik wil er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op Instagram. En in China heeft een mensachtige robot een wereldrecord gelopen op de 100 meter. Volgens de Chinese staatsomroep legde de robot de afstand af in 9,32 seconden. Dat is bijna 0,3 seconden sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt uit 2009. De robot heet Lightning en is gemaakt door een Chinese smartphonefabrikant. En dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af, met hier en daar nog een bui. Het is 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui en ook een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album.

0: is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom terug bij Car Classics. Zo zijn we dan weer tot een uur of... het hangt er een beetje vanaf op welke radiozender je dit programma ontvangt. Maar niveau 2 uur lang gaan we weer tracks draaien uit het album Alphabet. En we openen vandaag met een track van Wasting Light. Dat is een plaat van Foo Fighters uit 2011. Back and Forth. En dat nummer schijnt ook te staan op een documentaire over Foo Fighters. Die ik nog nooit gezien heb, jammer genoeg. Dan moet ik nog een keertje inhalen dan eigenlijk. Maar daarin wordt dan de geschiedenis besproken van deze band. En ook de toekomst, denk ik. En inmiddels is de toekomst ook alweer 15 jaar oud, hè? Ja, want we hebben het hier over een documentaire uit 2011. Nou, in ieder geval hartstikke leuk dat je er weer bij bent. Ik hoop dat je een beetje een goede vakantie hebt gehad. Nou, ik moet zeggen dat ik het behoorlijk rustig heb aangedaan. Ik ben wel veel bezig geweest met lichaamsbeweging. Ik ben niet weg geweest, dus ik heb weinig Car Classics gehoord zelf. En dan heb ik het niet over het radioprogramma, maar over mijn favoriete tracks die ik onderweg draai. En vind dat ze haal ken je zo langs, want als je het programma ook al wat langer beluistert. In ieder geval zijn we weer beland met onze neus in de albums. En als we even kijken waar we gebleven zijn in het albumalfabet, dan moeten we concluderen dat we meerdere letters tegelijk gaan behandelen. Want we zijn inmiddels ook al bij de W beland, maar we hebben ook nog albums staan bij de letter T. Ook nog bij de U en ook nog bij de V. Dus nou ja... De volgorde is er ook niet zo heel erg belangrijk van de letters. Het gaat vooral om de volgorde van de muziek. Ik probeer altijd een beetje de langzame en snelle nummers met elkaar af te wisselen. En ook qua stijl probeer ik het een beetje gevarieerd te houden, waardoor zeg maar, de volgorde een beetje zoek is geraakt. Maar dat geeft helemaal niks, want het gaat per slotverwerking om de muziek. Temple of Low Man, zo heet het tweede album van Crowded House. Ik heb daar al het een en ander van gedraaid. Behalve ja, een van de grootste hits in Australië en Nieuw-Zeeland. Want Better Be Home Soon reikte daar de eerste plek. Hier in Nederland is het nooit een hit geweest. Maar het blijft een mooi nummer.
2: En daarom... Car Classics.
1: En daarom draaien we hem ook vandaag.

0: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter
1: B. Die hadden we al gehad. Ik moet nog

Nou, Waiting for the Sun in het album. Ik moet zeggen dat we de zon behoorlijk vaak hebben gezien in de afgelopen zomermaanden. De Doors, grappig is dat Waiting for the Sun zelf niet op dit album staat, maar wel een paar grote hits zoals Light My Fire. En ook deze staat erop. En ook dit werd een nummer 1 hit in Amerika. Hello, I Love You, Won't You Tell Me Your Name. The Doors dus op in Car Classics. Welkom bij Car Classics. We zijn een tijdje weg geweest, dus af en toe moet ik nog eventjes, hoe zou ik het zeggen, bijkomen van de vakantie. Dus het gaat niet altijd even soepel, maar dat maakt niet uit. Dat maakt het wel weer spannend. Want zometeen ga ik een nummer draaien van een album van Randy Van Bormer. Eigenlijk een beetje op verzoek van Ellie, want die stuurde me nog een mail voor de vakantie van joh, zou je wat willen draaien van die plaat? En dan het liefst de single. Ga ik zometeen doen. Eerst nog eventjes een track van Vienna. Het titelnummer van Ultravox heb ik al gedraaid. Maar

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

een ballad die nog regelmatig gedraaid wordt op de Nederlandse radio. Vooral in soft popsong programma's wordt dit nog veel gedraaid. Het is een evergreen voor Randy Van Warmer. Wel de enige hit die hij scoorde hier in Nederland. Just When I Needed You Most staat op het album Van Warmer. En Ellie wilde dit heel graag horen. Sowieso ook jouw suggesties zijn van harte welkom. Je kan van alles doorsturen wat je maar wilt. Naar jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Ik heb een Gmail adres aangenomen omdat dit programma op meerdere zenders wordt uitgezonden. Dus dan moet je wel eigenlijk. Maar kom maar door hoor. Als je nog het idee hebt voor het albumalfabet. We zitten onder andere bij de letter W. Daar zijn we al aanbeland. Maar misschien dat je ook nog wel wat suggesties hebt voor de T, de U en de V. Hoewel ik de letter T zo snel mogelijk wil afronden eigenlijk zo langzamerhand. Maar goed, als we dan toch het hebben over de letter T, dan kom ik uit bij een plaat van Traffic uit 1968. You Can All Join In is een nummer dat niet representatief is voor deze plaat. Waarom niet? Omdat het een vrij lichtvoetig nummer is. Geschreven en ook gezongen trouwens door Dave Mason, een van de belangrijke figuren van Traffic. En er staan ook een heleboel nummers op die wat meer klinken als Steve Winwood. Dat is de frontman eigenlijk van Traffic, of was, want het bestaat al heel lang niet meer. En uiteindelijk kwam het ook geloof ik tot een meningsverschil tussen Steve Winwood en Dave Mason. En dat is ook wel te horen, maar het is wel een leuk nummer. Het is ook nog een single geweest en staat ook op heel veel verzamelaars dit nummer. Dus daarom dat we het ook gaan draaien. You Can All Join In, doe maar mee met Traffic. Muziek uit 1968.

0: is een van de grote hits van The Visitors van ABBA. Geen slecht album, maar niet het beste plaat. Hoewel, daar staat wel een heel mooi titelnummer op. Dat heb ik nog voor de vakantie gedraaid. Dat vind ik echt wel een fantastisch nummer. En dit is leuk. Hè? Maar het was ook een grote hit. Het was wel, geloof ik, zo'n beetje de laatste hit die ABBA scoorde. Of niet? Nee, The Day Before You Came kwam nog. Maar die staat niet op deze plaat. Die zou eigenlijk verschijnen op een album van ABBA dat in 1983 had moeten uitkomen. Maar dat kwam er niet meer van. Want toen ging ABBA uit elkaar. Niet helemaal definitief, zal later blijken. Want in 2022 was het weer tijd voor een reunie. En toen hebben ze ook weer een nieuwe plaat uitgebracht. En daar staan ook best wel aardige nummers op. Goed, tot zover het albumalfabet. We gaan daar ook weer op terugkomen. Maar om niet geheel in oude meuk te verzanden, is het tijd voor de actualiteit.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes.
0: Belanglijstjes,
1: boodschappenlijstjes. Ja. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En je weet het, we werken ons altijd tot een overzicht van de nieuwe binnenkomers. Dus de platen die voor het eerst in de Album Top 100 verschijnen. En de top 3, die noem ik ook altijd nog even. Nou, wat betreft de eerste weeksorteringen kunnen we kort zijn. Dat zijn er maar twee. Waarvan er één op 87, de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Een heel vermakelijke film. Ik heb zowel 1 als 2 gezien. Dankzij mijn vrouw Olga trouwens, want die wilde dat graag zien. En als je die twee bij elkaar ziet, dat is het heel vermakelijk. Zijn het eigenlijk best wel goede films met een uitstekende rol van Meryl Streep. En de soundtrack is ook leuk. Daar kom ik in het volgende uur nog op terug. Dan ga ik gelijk naar de top 3. Ja, op nummer 3 vinden we Michael Jackson. Thriller, die blijft gewoon daarbovenin hangen steeds. Nu gestegen van 4 naar nummer 3. De nummer 1 van vorige week, die zakt naar 2. Dat is namelijk de plaat van Olivia Rodrigo. You'll seem pretty sad for a girl so in love. Een nieuw op nummer 1, jazeker. De nieuwe plaat van Ariana Grande. Die heet, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Petal. Ik spreek het gewoon zo uit. Petal, ja hoor. Wat ga ik even draaien? Nou, wat zou ik daar van eens draaien? In Nederland. Hey, that I made you love me. Dat is een mooi nummer van die plaat.

Achtereenvolgens draaide ik een track van het nieuwe album van Ariana Grande. Pedal heet dat album, dat op nummer 1 staat van de album Top 100. Daarvan Hey That I Made You Love Me. Vind ik een mooi nummer en dit vind ik trouwens ook heel fraai. Dit staat op dezelfde LP als waarop je ook Tutti Ragazzi kan vinden. De eerste hit voor The Nits. Hook of Holland staat daar ook op en dat vind ik eigenlijk een fantastisch nummer. En eigenlijk hoor je ook al waar The Nits hierna naartoe zouden gaan met een muzikale koers. Want tikkeltje experimenteel is het wel. En het heeft ook iets Beatlesque. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Goed, ik weet niet hoe gelovig jij bent of hoe christelijk je bent. Mocht je nou echt heel christelijk zijn, oren dicht. Want dit is Robert Long met Jezus Redt van Vroeger of Later. Een album uit 1974.

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

vind de versie van de Four Tops leuk. Maar dit is Wonderschoon van Tim Hardin. Het staat op zijn tweede plaats. Tim Hardin 2 heet hij. Originele titel If I Were a Carpenter uit 1967. Daarvoor een track van vroeger of later uit 1974. Robert Long met Jezus Red. En ik moet je zeggen, ik ben geen atheïst. Maar ik sta wel volledig achter de tekst van dat nummer. Omdat het geloof toch echt wel heel veel onheil heeft gebracht over deze wereld. En sowieso is religie nog altijd een van de oorzaken ervan dat er nog steeds geen wereldvrede is. Of wie er ooit komt, ik geloof daar wel in. Maar dat is iets waar een heleboel mensen niet in willen geloven. Maar dat allemaal terzijde. Je mening hierover mag je altijd nog deponeren op jeroendraaitcarclassics@gmail.com. Goed, ik ga zo meteen wat draaien van een plaat van Shania Twain. Ik krijg heel veel sterren op allmusic.com. En dat kan een oorzaak ervan zijn dat dat album de lijst heeft gehaald. Het is niet mijn favoriete album, maar dat geeft niet. Ik ga daar ook wel een nummer van draaien. Eerst een plaat die ik ook niet zo heel erg gemakkelijk vind. Het is namelijk een plaat van Genesis. En Peter Gabriel die verliet de band, als je weet. En Phil Collins werd de leadzanger. Dat was eigenlijk in de eerste instantie helemaal niet de bedoeling. Eigenlijk zou er een andere zanger komen. Maar ja, wie was de vraag? En er werd wel gezocht naar een andere zanger. En Phil Collins nam toen voorlopig de honneurs waar. Maar uiteindelijk is dat definitief geworden. En de eerste plaat met Phil Collins van Genesis. Phil Collins als zanger, moet ik dan zeggen. Dat werd A Trick of the Tail. Natuurlijk, de man roemt al een tijdje. Het titelnummer is ook op single verschenen. Dat vind ik ook een heel leuk nummer. Dat heb ik ook pas geleden nog gedraaid voor de vakantie. En ja, het is een plaat met vrij veel langzame en ook lange nummers. En ik wil je in ieder geval wat van het album laten horen. Wat niet zo gemakkelijk is, maar wel representatief is voor het geluid van Genesis van die tijd. En dat is ook wel een redelijk up-tempo nummer. En daarom heb ik hem ook gekozen. Robbery, Assault and Battery. Met ook een behoorlijk ingewikkelde toetsenbord solo van Tony Banks. Dit is Genesis.

0: Drocht rijdt met je mee.
1: De lekkerste tracks voor onderweg.
2: Mama, Jeroen.
0: Car Classics.
1: Car Classics.
3: Let's go.

0: eerlijk zijn, het nummer valt me reuze bij, ja. Shania Twain, natuurlijk een goede zanger is en het is ook wel enigszins kwaliteit wat ze maakt. Alleen, ja, ik ben er nooit zo wild van geweest. Er zijn ook een aantal nummers op die albums te vinden van ik denk van truttigheid troef. Maar dat is mijn persoonlijke mening hoor. Heel veel mensen zijn het daar absoluut niet mee eens. Bij allmusic.com nogmaals krijgt de plaat dusdanig van sterren dat Up gewoon genoteerd staat in het albumalfabet.
1: Ice-icoon.
0: En dat geldt ook voor het ice-icoon van deze week. Dat is namelijk Street Life van de Crusaders, maar die hadden we al gehad. En ik ga daar in ieder geval nog een nummer van draaien vandaag. Omdat het toch wel een van de 1001 platen is die je gehoord moet hebben in je leven voordat je overlijdt. Dat je dat maar even weet. Dus een goede tip. Een goede luistertip aan het einde van het eerste uur Car Classics.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. De chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. De jongen die gisteren op een school in Zweden met een zwaard een meisje doodstak, had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op social media, meldde Zweedse media. En ook had hij veel bewondering voor een Zweed die 11 jaar geleden 3 mensen doodstak, ook op een school. De NS heeft tijdens een raceweekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000. Dat is een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te nemen, weet de NS niet. Straks om 4 uur begint de kwalificatie voor de Grand Prix morgen. FIFA-baas Infantino moet wegblijven van een jeugdvoetbaltoernooi in de Dominicaanse Republiek. Dat zegt de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben. Infantino is dit weekend in de Dominicaanse Republiek. Zijn leiderschap ligt onder vuur, ook bij de UEFA, omdat hij het WK commerciëler wilde maken. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui, 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon, in het noorden later kans op een bui, bij maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: oorspronkelijk is het eigenlijk een ode aan zijn vrouw Ari. Dit nummer van Bono, hij schreef het. New Year's Day van U2.
1: Car Classics.
0: En deze versie vind je terug op War. Het is ook wel grappig dat als je naar de tekst luistert, dat je dan ontdekt dat het eigenlijk ook de titeltrack is van Under a Blood Red Sky. Daar hebben we al heel wat van gedraaid van die plaat. En van War nog niet, want dit is namelijk het eerste wat ik draaide van War. Maar daar komen we ook nog wel op terug hoor. En sowieso, we hebben heel wat platen van U2 die we nog moeten draaien. Want ook bij de vorige letter staat er nog een plaat waar ik nog wel wat van moet draaien. Ik ben even vergeten hoe die plaat ook weer heet van U2. Er staat onder andere die andere hit op Pride in the Name of Love. Hoe heet die plaat ook weer, joh? Die Unforgettable Fire, daar moet ik ook nog een nummer van draaien. Daar staat namelijk ook nog Bad op. En die moet ik ook draaien. Dat is echt wel een evergreen. En welkom, dit is Car Classics. We zijn weer terug van vakantie na 3 weken afwezigheid. We hebben natuurlijk in de afgelopen weken nog wel wat herhalingen uitgezonden. Van vorig jaar met allemaal zomerhits. En nu zijn we weer met onze neus in de albums beland. En we zitten bij meerdere letters tegelijk. Ook nog bij de letter T van Tattoo. Ik ga daar ook nog een nummer draaien van die plaat van Rory Gallagher. Toch een plaat die behoorlijk bij hemel is ingeprezen door alle critici. En ook door musicmeter.nl. Eerste plaat die vooral in Amerika ongelooflijk goed werd ontvangen. Die ook een Grammy Award opleverde voor zangeres Toni Braxton. Haar debuutalbum heet ze als zijzelf. En de grote hit ervan, dat is natuurlijk Breathe Again. En nou ja, persoonlijk vind ik dat wel een van de betere nummers van dat album.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

kan me voorstellen dat Joe Bonamassa dit fantastisch vond. En die vond dit zo goed van Robbie Gallagher dat hij het ook op zijn eigen plaat heeft gezet. Zijn eerste LP, die opent ermee zelfs. En dat is ook wel volkomen terecht. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik de versie van Joe Bonamassa niet ken. Wel deze van Robbie Gallagher. Het zat op The Two, een legendarische album uit 1973. We hebben er al aardig wat van gedraaid. En ik had vandaag zoiets van, laat ik ook nog eens een keertje het nummer. Niet zo vlak voor het einde van het uur draaien, maar gewoon ergens midden in het uur en dan helemaal. En daarvoor Tony Braxton, Breed Again, geproduceerd door Babyface, hoor je ook meteen. En ik wil nog even terugkomen op New Year's Day van U2, waarmee we dit programma openen. Want ik vertelde je dat het eigenlijk bedoeld was dat nummer als liefdeslied voor de vrouw van Bono, Ali. En dat klopt ook wel, alleen later heeft hij dat wel een beetje veranderd. En dat verhaal is bekend, want iedereen vertelt altijd op de radio dat Bono zich heeft laten inspireren door solidariteit, de solidariteitsbeweging van vakbondsleider Lech Walesa in Polen, hè, tegen het communisme. Dat verhaal heb je vaak gehoord en dat is natuurlijk ook wel uiteindelijk waar het voor bedoeld was. Maar oorspronkelijk dus wilde Bono het als liefdeslied schrijven voor zijn vrouw. En dat hoor je ook wel als je naar de tekst luistert. Hè? I will be with you again, dat soort teksten krijg je dan. We gaan even naar Schotland en uit Schotland komt de Blue Nile. In 1983 kwam er een geweldig album uit van hem. A Walk Across the Rooftops. En het grappige is dat die titel ook voorkomt in de hit Tinseltown in the Rain. Hoewel hit, het is eigenlijk nooit echt een hit geweest, als ik heel eerlijk moet zijn. Het heeft wel op nummer 1 gestaan van Farah's Rukkelijke 15, die in die tijd werd uitgezonden op de nationale popzender. Maar verder geen hit geweest in de top 40 of in de andere hitlijsten. En dat geldt niet alleen voor Nederland, maar ook voor Engeland en voor een heleboel andere landen. En toch is het inmiddels een evergreen geworden. En dat is volkomen terecht. Een plaat die past bij de herfst en die komt eraan. Dat is duidelijk. Het warme weer lijken we achter ons gelaten te hebben. Langzamerhand wordt het tijd voor de herfst. Daarom nu dit nummer van de Blue Nile in Car Classics.

herkenbaar een geluid van Al Stewart. Mede dankzij de saxofoon. De saxofonist wilde ik zeggen. Phil Kenzie. Die horen we ook op de grote hits van Al Stewart. En dus ook op dit nummer. Deze ode aan de radio. Song on the Radio. Het staat op Time Passages. Laat die uitkomen in 1978. Het was niet zo'n groot succes als Year of the Cat. Maar er staan wel een aantal hele fraaie nummers op. En Year of the Cat, natuurlijk komen we daar ook nog op terug. Maar die komen we pas tegen dat avond bij de Y. Dus dan weet je dat in ieder geval. We gaan even naar de concertzaal. Lijkt me leuk. Ja, het is wel een vrij intieme concertzaal, moet ik zeggen. Car Classics. Want we gaan wat draaien van de allereerste MTV Unplugged CD die uitkwam. En dat gebeurde in 1991. En de allereerste die zich min of meer waagde aan dit genre. Het is niet echt een genre, maar goed. Dat was Paul McCartney. Hij nam een plaat op. Of eigenlijk geen eens een plaat op, maar een concert op voor MTV. En het grappige is, als je goed luistert, dan hoor je sowieso dat er helemaal niet zo heel veel mensen zijn, als één. En punt twee, hij weigerde eigenlijk om de instrumenten in de opnameapparatuur te laten pluggen. Dus het is allemaal met microfoons opgenomen, waardoor de geluidskwaliteit misschien ook niet helemaal duur van het is. Het klinkt wat anders dan je gewend bent bij live-opname. Maar het heeft wel iets, hoe zal ik het zeggen, charmants, absoluut. En tijdens de opname van We Can Work It Out vergat Paul McCartney zijn tekst. En dat hebben ze op de plaat laten staan. En dat is wel leuk om dat even te laten horen. Car Classics. Life is life.

0: Visage. Met Visage. Van het album Visage. Daar staat ook The Mind of a Toy op. En die hele grote hit Fade to Grey. Wat ik nooit geweten heb is dat Visage eigenlijk een soort supergroep was. Hè? Want er zaten nog een aantal leden in van Ultravox. Met Jure, die hoorden we hier ook zingen. Hoorden we het vorige uur ook nog bij Ultravox. Ook Billy Curry speelde mee van Ultravox. En verder ook nog bijvoorbeeld Steve Strange. Hij was het boegbeeld. En drummer Rusty Egan. Dat waren eigenlijk de drijvende krachten achter de Londense club The Blitz. En nou ja, ze hebben uiteindelijk nog een aantal andere leden opgeroepen voor hun groep. En nou ja, met Jure en hoe heet het? Billy Curry, die hadden ook wel iets van leuk. Gaan maar meedoen. En het resultaat mag er zijn, want het is een mooi album hoor, van Visage. Ik kan niet anders zeggen.
1: Dit is de Vinyl 33.
0: Eens even kijken wat daar allemaal in gebeurt in de lijst met de LP's. Niet zo heel veel nieuwe binnenkomers. Op 33 een bijzondere binnenkomer van Glenn Hansard. Don't Settle Volume 2, Transmissions West. Ja, je weet misschien ook wel dat Glenn Hansard afgelopen maand is overleden bij een motorongeluk. Afschuwelijk, ik heb heel wat berichten erover gelezen dat het echt wel een fantastische muzikant was. Onder andere Leo Blokhuis schreef erover, maar ook Peter van Capelle. Waren er allemaal behoorlijk stuk van het overlijden van deze zanger. Het schijnt namelijk wel iemand geweest te zijn die dus niet alleen een geweldige concerten gaf, maar ook een bijzonder sympathiek mens schijnt geweest te zijn. Nou, volgende week ga ik kijken of ik daar nog wat van kan draaien van dat album, als het er dan nog in staat in de vinyl 33. Wat verder nog binnenkomt is de Devil Wears Prada 2. De soundtrack daarvan die staat op 25 van de vinyl 33. En dan gaan we gelijk naar de top 3, want meer nieuwe binnenkomers zijn er, zover ik kan zien, niet verder. Ja, wel in de top 3, maar op nummer 3 vinden we Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Die gaat deze week weer 1 plaats omhoog. De Rolling Stones zijn gezakt deze week. Van 1 naar nummer 2 met een nieuwe album Foreign Tongues. En ook op nummer 1 nieuw Ariana Grande met Pedal. Ik vertelde in het vorige uur al dat ik een tijdje terug heb gekeken naar The Devil Wears Prada. Zowel deel 1 als deel 2 heb ik gezien. En in het begin dacht ik van, is dit wel mijn cup of tea? Uiteindelijk moet ik toch wel toegeven dat het eigenlijk best wel een leuk verhaal is. En de muziek is zeer zeker ook de moeite waard, de soundtrack. En het is misschien niet helemaal de muziek die je gewend bent in Car Classics, maar ik wil je graag een nummer laten horen van Lady Gaga, wat mij meteen opviel aan het begin van de film. Ik hoorde dat en toen dacht ik gelijk van, wat is dit een lekker nummer. Later hoorde ik het weer terug op Tidal en toen dacht ik van, nah, moi. En nu hoorde ik het ook weer terug en toen dacht ik van, ja, het is toch eigenlijk wel een leuk nummer. Ik ga het gewoon draaien van de soundtrack van Lady Wears Prada, The Devil Wears Prada. Moet ik wel goed zeggen. The Devil Wears Prada 2 heet die film. En daarvan hoor je Runaway, Lady Gaga met Ducci.
2: Nieuw.
3: No matter what. No matter what. You

de tekst blijft actueel. The times, they are changing. Nou ja, inderdaad. Of het ook helemaal te goede gaat, dat is een ander verhaal. Bob Dylan draaiden we in Car Classics. En ik weet niet of je die film toen ook hebt gezien. Die biopic die over hem verschenen is. Vond ik een goede film. Daarin zag je bijvoorbeeld dat hij in het begin lekker akoestisch optrad. Zoals je dat net ook hoorde, want dit staat op zijn derde plaat. En op een gegeven moment toen besloot hij om ook een band te gaan vormen achter zich. En ja, dat vond het publiek blijkbaar helemaal niet leuk. Hij stond met een band op een folkfestival. Nou ja, ook Pete Seeger was het daar compleet niet mee eens. Johnny Cash trouwens wel, bleek uit die film. En dan zie je eigenlijk ook wel hoe conservatief het publiek kan zijn af en toe. En dat denk ik bij mezelf, jongen, echt werkelijk waar. Maar misschien ben ik zelf inmiddels ook wel conservatief geworden. Want er zijn genoeg platen die ik tegenwoordig hoor waarvan ik ook denk van, nou, autotune, moet dat nou? He, misschien ben ik dan daarin dan net zo ouderwets als de mensen destijds. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, Bob Dylan is nog altijd onder ons en zijn muziek leeft voor The Times They Are Changing. Het is een van de belangrijkste platen uit de hele pophistorie. Dan ga ik naar ZZ Top. Give Me All Your Loving was natuurlijk een hele grote hit in de jaren 80. En ja, je had er wel meer van die hits. En allemaal hartstikke leuk. Maar eerlijk is eerlijk, het beste werk van ZZ Top komt uit de jaren 70. Uit 1973 komt Tres Humbre. En daar staat ook dit nummer op. Jesus Just Left Chicago.

overlevende Bodewijn de Groot 1966. Ik moet zeggen dat we in de fase zijn beland van het albumalfabet waar we wel meer platen van Bodewijn de Groot tegenkomen. Niet alleen voor de overlevende, maar je hebt ook bijvoorbeeld Van een Afstand. Daar heb ik ook al het een en ander van gedraaid. Die kwam uit 1980. En volgens mij is er nog eentje ergens aan de buurt. Uit 87 is er ook nog een plaat van Bodewijn de Groot die in het alfabet staat. Ik ken die plaat trouwens niet, maar ik kom daar wellicht nog wel op terug. Goh, is dat weer afgelopen? Ja, dit was hem alweer voor vandaag, Carcless. Ik zeg gelukkig maar dat er volgende week ook weer een aflevering is. En als je wil reageren, Jeroen draait carclassics@gmail.com. Dat is het adres waarop je dat zou kunnen doen, het e-mailadres. Dus Jeroen draait carclassics@gmail.com. En de laatste die ik draai is een track van Untitled Rise uit 2020, een album van Salt. En daarvan hoor je het titelnummer. Het is Strong. Tot volgende week. Fijne week verder. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij een verkeersongeluk op een snelweg in Noord-Engeland zijn vannacht 7 mensen om het leven gekomen. Een auto met 5 inzittenden reed bij Middlesbrough aan de verkeerde kant van de weg en botste frontaal op een politieauto, maar daarin 2 agenten. De politie achtervolgde de auto, maar het is nog niet duidelijk waarom. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen en daarom stoppen veel ouders tussentijds. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg, meldt RTL Nieuws. Veel kinderen wonen daardoor langer bij hun eigen ouders en krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Een valse start voor Manchester United in de Engelse voetbalcompetitie. De eerste wedstrijd was tegen Hull City, de ploeg die na jaren weer terug is in de Premier League. En Man United ging met 2-0 onderuit. Matthijs de Ligt deed nog niet mee vanwege een rugblessure en Joshua Zirkzee bleef op de reservebank. Zo dadelijk begint de kwalificatie voor de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen hoopt dat het beter gaat dan bij de sprintrace eerder vandaag, waar hij 6e werd. We gaan nog wat dingetjes uitproberen voor de kwalificatie, zei hij na afloop. De race zelf is morgenmiddag. En nu het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met hier en daar nog een bui. 18 tot 20 graden. Morgen droog met zon. In het noorden later kans op een bui bij maxima van 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 70, 1969.

0: Welkom weer, luistervrienden en vriendinnen van Weekend Eclectica. Je wekelijkse drie uurtjes muziek voor oudere jongeren en voor jongere jongeren die van oudere jongeren muziek houden. Met vandaag deel 74 van de album Top 1033. Je krijgt de nummer 70 tot en met 61. En ik trap af met Led Zeppelin.
1: Been dazed and confused for so long, it's not true.

Het was toch echt een soort van ontploffing toen dit album landde op 12 januari 1969. Led Zeppelin zelf ontplofte gelukkig niet. Hun debuutalbum was het nummer 70 in de albumtop 1033. Met eerst trackie Communication Breakdown, zojuist Dazed and Confused. En de derde komt er nu aan.

0: was de eerste single van de heren Plan, Pace, Jones en Bonham. En ook nog eens de openingstrek van het album Good Times, Bad Times. Hoorde je de voorlaatste keer dat ze in de album Top 1033 staan. Dit is voor de vijfde van zes keer dus met Led Zeppelin. Dan nu door naar
1: 1967.
0: Met een band die we al eerder hadden, dat is lang geleden. Maar ze staan er nu voor de tweede en laatste keer met hun derde album. Hier is Love op
2: nummer 69.

0: and Love, een band uit Los Angeles, California. Forever Changes uit november 67. Alone Again Or. Nu trekje nummer 2. Hier is You Set the Scene.
1: Where are you walking? I've seen you walking. Have you been there before?

0: Toch best wel een opvallende verschijning deze band in het Amerika van 60 jaar geleden. Want de zanger was donker en de rest niet. De zanger was wel de belangrijkste man, want hij schreef ook zo'n beetje al hun werk. Arthur Lee, je hoorde Love met You Set The Scene. Ik heb nog meer van dit album van Forever Changes voor je.
1: Geen playlist, maar passie. Passie. The alternative.
2: Ice Radio. Music Radio. Weekend.

0: Love met A House Is Not A Motel, derde track van de nummer 69, Forever Changes. En over een uurtje of twee dan krijg je nog een vierde trackje van dit album. Nu naar een van de hofleveranciers aan de album Top 1033. Hij staat er maar liefst 8 keer in, waarvan 4 bij de bovenste 100. En dit is de eerste van die 4 op...
1: Nummer 68, 1977.

Hadden David Bowie al met Diamond Dogs, met Scary Monsters, met Aladdin Sane en met Heroes. Die stonden allemaal wat lager natuurlijk, maar deze op 68. Het was zijn 11e, uitgekomen in januari 1977. Low en in eerste instantie, geloof het nog niet, wilde de platenmaatschappij, het label, het album niet uitbrengen. RCA Victor was dat, ja, Amerikanen, want niet commercieel genoeg. Jonge.

0: En ik begrijp wel dat de platenmaatschappij niet allemaal even behapbaar vond. Bijvoorbeeld deze track, geschreven door David Bowie samen met Brian Eno, die natuurlijk ook producer was van dit album. Wasawa van Low, nummer 68. En later dit uur sowieso nog een track ervan. Maar nu door naar...
1: Nummer 67.
0: Hier zijn de Doors.
2: 1970.

0: in top 1033 op Stekkie 67. April 70 kwam hij uit, LA Woman van The Doors. Track nummer 1 was de titeltrack. Maar natuurlijk heb ik er nog minimaal één andere track voor je.
1: Albums van drie decennia in eclectische rangorde. Dit is de album top 1033.

hadden we al met Waiting for the Sun uit 68, Morrison Hotel uit 70, Strange Days uit 67 en nu dan voor de voorlaatste keer met LA Woman. Uitgekomen april 1970 en je mag zelf gaan raden welk album dan later nog wel een keertje voorbij gaat komen. Komende uurtjes nog wel meer muziek van The Doors, zeg ik erbij, want er liggen nog een paar mooie trickies te wachten. Nu nog even terug naar de nummer 70, het debuutalbum van Led Zeppelin.

0: naam van de componist goed zo bij te vermelden. Later allemaal wel redelijk goed gekomen, maar hier zetten ze in eerste instantie ook gewoon bij dat het een traditional was, terwijl dat echt niet zo was. Maar geschreven door Anne Braden, een beetje hulp erbij van Page & Plant en het werd Baby I'm Gonna Leave You. Nog eentje om dit uur eruit te gaan, die is van Low van Bowie, tot aan de andere kant van de nieuws.
1: Henk Peters heeft ze op een rijtje, in de album Top 1033.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen is opgelopen tot meer dan 220, meldt RTV Noord. Ook zijn er nog 6 meldingen gedaan van acuut onveilige situaties. Gisterochtend vroeg was bij Zandeveer een relatief zware aardbeving met een kracht van bijna 3. In het gebied werd vroeger aardgas gewonnen. Tijdens een toertocht door Brabant is een motorrijder om het leven gekomen. Toen de groep waarin hij reed bij Oorschot ineens moest afremmen, reed hij op de motorrijder voor hem en ging hij onderuit. Hulpdiensten konden niks meer voor hem doen. De weg is afgesloten en specialisten van de politie onderzoeken wat er precies is gebeurd. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd, omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben de Russen vrij spel met hun raketten en drones. Indonesië zet 1500 extra militairen in om de bosbranden op Borneo te bestrijden. De branden hebben grote delen van het eiland verwoest en veroorzaken een dichte rook. Een oppervlakte zo groot als de provincie Limburg is afgebrand. En ook gaan 6 helikopters meehelpen bij het blussen van de branden. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, al valt vooral in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 66.
7: 1985.

Nog even netjes de laatste van ons vorige uur afkondigen. Dat was David Bowie van Low natuurlijk met Speed of Life. Maar nu zitten we inmiddels in het tweede uur Weekend Eclectica van deze week. Episode 74 van de album Top 1033. Vandaag gaan we door tot en met nummer 61. En daarna nog 6 afleveringen van 10 albums. Er begint schot in te komen. Dit is nummer 66 uit september 1985, de 9e van Tom Waits en zijn hoogste notering. Rain Dogs, track 1, Hang Down Your Head, track 2, de titeltrack.

0: Muziek van de hoogste noteerde van Tom Waits in de album Top 1033. Rain Dogs, trackie heet The Time. Later dit uur en ook volgend uur nog meer van dit album. Nu naar een solo Beatle. Hier is George Harrison op
1: nummer 65, 1970.

George Harrison. Staat veel in de lijst. Nou ja, vooral met de Beatles natuurlijk. 9 keer. Ook 1 keertje met de Traveling Wilburys. Dat is een hele tijd geleden dat we die hebben gehad. Maar ook met 1 soloalbum. Maar wat voor 1? All Things Must Pass. Zijn 3e soloplaat eigenlijk. Hè? 2 rare albums zaten ervoor, dus die tellen we maar niet mee. Ik word trapt af met My Sweet Lord. Trackje nummer 2 van het album krijg je nu. Isn't It a Pity heet die track.

0: De tweede track van de monumentale dubbelaar All Things Must Pass van George Harrison staat op 65, dat album eerst. Een single natuurlijk, My Sweet Lord, daarna Isn't It a Pity. En dit uur en ook volgend uur ga je nog wel meer trackjes van dit voortreffelijke soloalbum van George Harrison krijgen. Hij had veel gespaard de laatste jaren dat hij bij de Beatles zat. Laten we daarop houden. Nu naar een ware klassieker. En dat is er eentje van de Beach Boys.
1: Ice Radio.
2: Weet je wat het kost, man?
1: Helemaal niks. Wij zijn Ice Radio.
3: Nummer 64.

kop en schouders trek op het album Pet Sounds van de Beach Boys. Destijds hun 11e in mei 1966 uitgekomen is natuurlijk deze God's Only Knows. Album staat op nummer 64. En het is voor de vierde keer dat we de band tegenkomen. Niet zo verrassend met deze. We hadden ze al met Holland, Sunflower en Surf op trouwens. Maar dat is allemaal even geleden. Tweede track van

0: De Beach Boys met muziek van het album Pet Sounds. I Know There's an Answer. Daarvoor hadden we ook nog I Just Wasn't Made for These Times. En later dit uur nog een track. En ook volgend uur nog meer van Pet Sounds, de nummer 64 in de lijst. Krijg je daarna automatisch
1: nummer 63.
0: De hoogst genoteerde van Bruce Springsteen.
1: 1978.

1978, de vierde van Bruce Springsteen, het album Darkness on the Edge of Town. En dit is voor de zesde en laatste keer dat we hem hebben in de lijst. Eerder al met albums Born in the USA, The Wild, The Innocent en The E Street Shuffle, Nebraska 82, The River uit 80 en Born to Run, nog niet zo lang geleden uit 1975. Track nummer 2 krijg je nu, Racing in the

0: dubbele dosis van de nummer 63 in de album top 1033, Darkness on the Edge of Town, 1978 Springsteen. Eerst Badlands, daarna Racing in the Street, maar volgend uur krijg je nog meer van dit album. Nu nog even terug naar de nummer 68, Low van David Bowie. Hier is Always Crashing in the Same Car.
1: Ice Radio. 1977.

drie decennia LP-pop. Gebundeld in één lange, lange, lange lijst. Dit is de album Top 1033.

Het album waar ik dit uur mee begon, Rain Dogs van Tom Waits. En daarvan alweer het vierde trekje, Singapore. En volgend uur krijg je er nog meer van.

0: Er staat een van de singles van het album All Things Must Pass. George Harrison met What Is Life. Ik heb nog geen bonusje voor je om dit uur mooi rond te maken. En dat bonusje komt van Pet Sounds van de Beach Boys. Hoewel volgend uur er ook nog bonusjes van komen. Tot aan de andere kant van de nieuws.
1: Weekend Eclectica.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het schadeinstituut zijn er ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn er maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen. Net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. 1 zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden. Met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij start vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. De hockeymannen hebben op het WK een mooie stap gezet richting de halve finale. India werd zojuist met 3-1 verslagen. Als Engeland later vandaag van Argentinië wint, dan zijn de hockeyers door. India was een taaie tegenstander dat vooral verdedigde. Het eerste doelpunt viel pas in het 3e kwart. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Al valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog. En dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 62, 1970.

Well, all right.

Nummer 62 in de album, top 1033. De ellenlange lijst met de beste, beroemdste en belangrijkste albums uit de jaren 60 en 70. Volgens ondergetekende. En we beginnen al aardig op te schieten in de lijst.

0: eerste live album dat ik in de album top 1033 heb. Bijvoorbeeld in de top 20 gaan we er ook nog twee krijgen. Maar wel eentje die heel hoog staat natuurlijk. De Rolling Stones Get Your Ya-Ya's Out uit 1970. En later dit uur nog meer ervan. Eén stek hoger staat eigenlijk een dubbele notering. Twee keer Ennio Morricone op.
1: Nummer 61.
2: 1966.

Nummer 61 aan, zal ik maar zeggen. De muziek die Ennio Morricone componeerde voor de film The Good, The Bad en The Ugly. En dit was dan daarvan de zogeheten main title. Hoe komt dit nou? Ja, ik kwam er een paar maanden geleden achter dat ik één album dat echt niet mocht ontbreken in de lijst was vergeten. En toen dacht ik ga een truc uithalen. Ik doe gewoon Ennio Morricone in één keer. Dat kan ook gerust met filmmuziek natuurlijk. Tweede track dat in ieder geval bij deze The Good, The Bad en The Ugly hoort, krijg je nu. En dat heet dan The Ecstasy of Gold.

0: The Good, The Bad and The Ugly. En daarvan, ik zal het eens proberen op zijn, wat is het eigenlijk, Italiaans? L'Estasi dell'Oro. Nu over naar 61B. Once Upon a Time in the West.
1: The Alternative.
2: Ice Radio.
3: Ice. De lijst waar Henk Peters weer jaren zoet mee zal zijn. De album top 1033.

0: Man with the harmonica. Van Ennio Morricone, van het meest succesvolle album aller tijden in de Nederlandse albumlijsten. Want hij stond er bijna 4 jaar in. Nummer 61 in de album top 1033. En nog één ding, dat krijg je ervan. En dat is logischerwijze de finale.
1: 1969.

Natuurlijk zat Charles Bronson in de film. Maar ja, mij ging het misschien iets meer om Claudia Cardinale. Zang hier overigens in deze finale van Edda del Orso.

The Doors stond op 67 vandaag met L.A. Woman uit 1970. Vier en afsluitende track. Een single van Toon Love Her Medley. En over een tijdje gaan we ze nog één keertje tegenkomen. Geldt niet voor deze band. Forever Changes, de tweede en hoogste notering van Love.

plaat leren van de nummer 66 uit 85. Rain Dogs, Tom Waits en Downtown Train. Waar over een jaartje of vier Rod Stewart mee vandoor gaat. En er een hele grote hit mee heeft. Hier de Beach Boys.

0: album dat ik vorig uur behandelde, de nummer 63, Darkness on the Edge of Town, Bruce Springsteen uit 1978. En de afsluitende track daarvan hoorde je zojuist. Dat was Candy's Room. Nu nog even terug naar waar ik dit uur mee begon. Get Your Ya-Ya's Out, The Rolling Stones uit
1: 1969.

Jumping Jack Flash. Uit 1968, maar hier live van het album Get Your Yaya's uit. En dat was dan in 1970 in september dat die plaat te koop was in de winkel. Nou, ik heb nog één liedje te gaan voor je, maar niet voordat ik verteld heb dat volgende week de album top 1033 gewoon weer doorgaat. Dan de nummer 60 tot en met 51. Met vooral heel veel jaren 70 werk, waaronder van Black Sabbath wat en Curtis Mayfield. Uit de 80's eentje, die komt van Talking Heads. En uit de 60's wat meer, waaronder eentje van The Beatles. En nu we het daar toch over hebben, kan deze ook nog wel, hè? Prachtige afsluiters. Nummer 65, All Things Must Pass, George Harrison, 1970. Ik ga eruit met de titeltrack. Fijne week en tot volgende.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De twee zouden gift hebben aangenomen van bedrijven die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat en na onderzoek van het OM bleek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden en de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet en daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden. Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. AZ heeft ook vandaag weer 3 punten gepakt en staat na 3 wedstrijden op 9 punten. Dat is de volle map dus. In Sittard won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard, dat al na 5 minuten met 10 man verder moest na een rode kaart. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de twee corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn staf rond en daar zat een verrassende naam bij. Een van zijn assistenten wordt Adil Ramzi, die vroeger bij PSV, AZ, Twente en Willem II speelde. En de afgelopen jaren was hij trainer van Oranje onder de 18. Andere assistenten zijn Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In de golf van Bengale, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. Die gaat van Monaco naar Monosc, dat is boven Marseille. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Ploeg leek af te steven op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden, elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. De ploeg leek af te stevenen op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaring in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from.

Race Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Ice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De 2 ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan, maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog, met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren ontslagen omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De 2 ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie.